Laat het goede van dit uur duren tot alle antwoorden zijn gegeven. De laatste cent betaald is en het laatste bloed vergoten. De tijd loopt met een bijl en een hamer. Glijdt door de gang met een sleutel voor alle deuren. De tijd gaat voorbij. De tijd loopt een gewone race tegen het leven en de klok. Maar er is geen wedstrijd. Er is alleen maar het gevecht om te herwinnen wat verloren is gegaan. En weer gevonden en verloren keer op keer. En nu, onder omstandigheden die ongunstig lijken. Er is een tijd voor de avond onder sterrenlicht. Een tijd voor de avond onder lamplicht. Hier en daar is niet belangrijk. Je moet stil zijn. En stil aan je weg vervolgen. Door de donkere kou en de lege verlatenheid. De golfroep, de windroep. Het uitgestrekte water van de stormvogel en de bruinvis. In mijn einde is mijn begin.